0: heeft hij gevonden en hij is aan mooi bezig.
1: Toto mooi lief, was hem wel goed te zien, maar de tassie van mooi.
2: Olle is hier gevonden, nee, hoe zijn mooi.
3: Alla, lo meer van Epi.
4: Ten boy now, for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoa language.
2: Ik heb wel een tassie van